0: via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21.

0: Unie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: even pop. Stop!
1: Dan begint mijn bloed te kriebelen.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor

0: Supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

niets kan ons scheiden. Wat de mensen ook zeggen, laat ze naar hun eigen kijken. Als er iemand is op de wereld voor mij, dan ben jij dat wel. Met jou wil ik alles delen. Ik ben zo blij met jou.

je zegt je bent vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij.

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

kan ons scheiden. Wat de mensen ook zeggen, laat ze naar hun eigen kijken. Als er iemand is op de wereld voor mij, dan ben jij dat wel. Met jou wil ik alles delen.

Je zegt je bent vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij.

kan ons scheiden. Wat de mensen ook zeggen. Laat ze naar hun eigen kijken. Als er iemand is op de wereld voor mij, dan ben jij dat wel. Met jou wil ik alles delen. Ik ben zo blij met jou.

samen. Niets kan ons scheiden. Wat de mensen ook zeggen, laat ze naar hun eigen kijken. Als er iemand is op de wereld voor mij, dan ben jij dat wel.

Ik stond weer eens tot laat bij de Kat van Nacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
9: OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

Marianne Weber in de hemel hier op Bingo FM op de zondagmorgen, de 7:10. Heel welkom. Muziek bij de koffie, Maurice Frankenier. En ik neem je mee met hele lekkere platen, waaronder deze. Hier is Alleen, hier is Weekend. Alleen.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word wel blij van deze Emma Heesters. Alles wordt beter, muzikaal gezien dan, hè. Dan we nog alleen een weekend, hoe toepasselijk ook. Dit is Muziek bij de Koffie. Leuk dat we aan het staan. Ik heb zometeen Jaap Reeser van voor je. Mike Peterson komt voorbij. Maar eerst Jeffrey Kuipers.

ik hoor je denken, ik ken het origineel ergens van. Ja, tuurlijk. Charles and Eddie en Would I Lie to You Baby ergens in de jaren 90 had het een grote hit. En nu is hij ja, eigenlijk geremaked door Mike Patterson. Dat doe jij. Daarvoor nog Jeffrey Kuipers. Ik rot op naar Spanje. Maar misschien wel lekker om te gaan verhuizen, toch? De dijk zometeen groot hart naar deze van Jaap Reesema. Hier is Grijs.

Ja, ze zijn er een aantal jaren geleden mee gestopt met optreden. En eigenlijk helemaal, de band is helemaal gestopt. Ik heb het over de dijkje, hoor. Dan zie je met groot hart en daarvoor nog Jaap Reesema. En Grijs. Nou, dat is vandaag niet. Lekker zonnig weer. En dat is even lekker, even een zomernazomertje. Nou, hoe doen we dat toepasselijk inwijden? Met muziek van Rutger van Barneveld. Ken je deze nog? Ja, tuurlijk. Hier is Soele Zomernachten.

Ja, zeg dan zelf, de muziek klinkt zoveel anders als de zon schijnt. Peter Beens hoorde je, laat ze maar lullen. En daarvoor hadden we nog Jamie van Kempen en het is de liefde. Dit is Bingo FM met Duart Hoogkamer. Kroegen in de hemel.

De dag van je dromen, Suzanne Veldmeijer. Misschien heb je wel meegemaakt vannacht, weet je wel. Daarvoor nog Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. Dit is Bingo FM. Muziek bij de koffie op de zondagmorgen. Maurice Franke die hem met zometeen Sieneke. Denk je altijd nog aan haar? Maar eerst deze, terug naar Limburg. Ken je deze nog? Hier is Robin Hersen met de neus omhoog.

Als ik Sineke hoor, denk ik gelijk aan het Eurovisie Songfestival. Ik weet niet waarom. Shalali, shalala bijvoorbeeld. Sineke hoorde je, denk je altijd nog aan haar. En daarvan nog Roman Hessen met de neus omhoog. Dit is Bingo FM op de zondag. Goedemorgen. Zometeen ben je bij je terug met nog een uurtje Nederlandstalige muziek op de radio. Nou ja, muziek van Nederlandse bodem. Laten we dat even afspreken, oké? Dennis Jongens zometeen nog. Nooit naar Sander Kwarten. Hier is Kiezen of Delen.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij de koffie met Maurice Franke.

Het was gisteren Burendag. En wellicht heb je deze muziek wel gehoord als je met elkaar bent geweest met een klein feestje, toch? Stef Eckelens, René Karst, Lieve de Dik in de Kist. Welkom, het is 11 uur geweest. De muziek bij de koffie, Moody Spank hier. Met zometeen Antoon, de enige. Gordon en Lisa Roos met Omdat ik zo van jou. Maar eerst deze. We gaan helemaal los. We gaan helemaal loesoe. Hier is Marco Schuitmaker op Bingo FM.

Antoon, de enige hier bij Bingo FM. En daarvoor nog Marco Schuitmaker en Loesoe Straaltaal voor. We gaan helemaal los, we gaan helemaal lekker. Dit is Bingo FM met nu Gordon en Lisa Roos.

deze ga je de hele week veel voorbij horen komen op Bingo FM. Want dit is namelijk de Bingo Schrijf. Sven Versteeg, Houdini en daarvoor nog Gordon en Lisa Rozen. Omdat ik zo van jou. Dit is Muziek bij de Koffie. Misschien ben je net wakker geworden. Neem lekker een bakkie. Draaien wij ondertussen de Nederlandstalige muziek. Van Zoe Tauran en Luna, hier is Twin.

0: Er gaat een trein naar niemands land. Rob Zorn zingt erover. En daarvoor nog Zoe Tauran en Luna en Twin hier op Bingo FM. Hey, goedemorgen. Dit is muziek bij de koffie. Lekker bakkie. Ja, doe er mij er ook nog maar eentje, trouwens. Lekker. Ik heb zometeen Mike Versteeg voor je. Hartslag van je heupen. Dean Sanders komt voorbij met Meisje van je reis. Maar eerst Team Rush Hour en Wesley Krijnen. Brace nu.
1: Ik

0: Ja, dit was een dikke doorbraak, hè? Yves Berensen, Terug in de Tijd. Lekker om nog een keer terug te horen. En daarvoor nog Dean Sanders en Meisje van de Reis hier op Bingo FM. Muziek bij de koffie. Met zometeen Samantha Steenwijk. Een blik is genoeg naar deze van Pommelien Thijs. Ze komt uit België. Hier is Atlas.
1: Ik heb

Ja, blikje fris, blikje bier. Eén blik is genoeg, toch? Samantha Steenbeck hoor je hier op Bingo FM. En daarvoor nog Pommelien, Thijs en Alas. Dit is de muziek van Bingo FM met zometeen Dana Winder. Winnen, als de dag van toen. Naar deze van Suzanne Freek, hier is Halverwege.

Ik weet nog hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde,

Diana Midden, als de dag van toen. En daar was nog Susanne Freken, halverwege hier op Bingo FM. Maar op de 12e, zometeen op de radio. En wie verwoord met de lunchpakket. Hij heeft de lunch bij zich, dus even lekker lunchen met Henning Verwoord. Die hoort tot aan 12, tot aan 2 uur. Ik spreek je volgende week weer, want volgende week ben ik op vakantie. Dus Marcel Druif neemt het van mij waar. Dus ik spreek je over 3 weken weer, oké? Hier is Cadans, 1-1-8.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
9: In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

De voorhoede, door wat het heet Hey Fransie, Tour de France trouwens. Welkom bij een nieuwe aflevering van Weekend Lunch. Even nog maar iets bedanken voor de afgelopen 2 uur. Goedemiddag. Elke

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal is een heel speciaal broodje. Het is er even de Cats. Hoe kan het ook anders? Cats Sunday, come Sunday. Tired of

plaatje. Mag ik je foto's? Je hoort de muziek van de gebroeders Kool. Ik weet niet of u natuurrampen spaart. Dan kun je mijn foto ook wel krijgen, hoor, wat dat betreft. Nou, we gaan even naar het nieuws voor 1 uur. En daarna zijn we terug met nog meer mooie platen. Ik laat je vrij. Tot aan het nieuws met Siska Peters en Aristakis.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
4: Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

De Edwin Evers Band in het tweede gedeelte van het weekendlunch hier op zondag. Ik meen het. Eentje van André Hazes natuurlijk. Ja, Hazes is de basis, zeggen ze dan ook wel. Ik zei het al, welkom terug bij het tweede gedeelte van de weekendlunch. We gaan straks nog eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. En voor de rest heb ik hele mooie...

Houdini, lekkere bingo-schrijver hier deze week van Sven Versteeg. Bij je vrienden van de radio. Lekker hoor dat je luistert en fijn dat je erbij bent. Geniet van je lunch en geniet van de muziek. Hier is Amar en geef toch.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Dat zal ik je vertellen. We gaan terug in de tijd. Doen we met VOF de Kunst. Ook wel bekend natuurlijk van het bakkie koffie. Maar zat er nog een andere mooie plaat. Deze, Susanna.
2: Zit een

prachtig mooi. Je hoorde Tino Martin samen met Replay. Eén dag en één dag en iedere dag weer. Genieten we van de muziek hier op Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad draaien wij de lekkerste Nederlandstalige muziek. En dit is er eentje van Winnie. De ruit is eruit.

Prachtig mooi, de scene en blauw. Van jou, voor jou, aan de andere kant van de radio. Ik ga weer afscheid van je nemen. Straks veel plezier met de rest van de programma's. En ik zie je graag morgenmiddag weer tussen...

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegia ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaapsweekend met John Schaap.

wat je doet. Dit was een van zijn liedjes aan het begin van Schaapsweekend. Ik heb nog geen goedemiddag gezegd. Goedemiddag. Ja, dit is mijn weekend waarin ik doe wat ik het liefste doe. En dat is plaatjes draaien. Zoals altijd op zondagmiddag draai ik ze 3 om 3 voor je. 3 plaatjes met 1 keer een praatje. Kimberly Fransens, nu jij hier niet meer bent, nu Lydia en John

Guusje Nederhorst. Had Katja Schuurman een hoofdrol in Goede Tijden, Slechte Tijden. En het trio liet zich niet alleen op televisie zien. Nee, ook op vele podia in Nederland zongen zij liedjes. En ze hadden ook twee grote hits. Ademnood en Alles of Niets. Waarna Katja een solo-carrière is begonnen met best wel een grote hit. En dat was deze. Maar nu heb ik er een. En ik draaide ook Dean Saunders en Frank van Etten voor je. Met How I'm Supposed to Live Without You. Geef

0: Wel een heel leuk liedje. En de kans draaide ik voor je met een nieuwe dag in Naie Dai. Leuk, hè? Die plaat van Tinus Hoekstra en Ricky Velken, die ik aan het begin van het rijtje draaide. Kleine novella, dat is echt een oude klassieker van toen. Ja, en die klinkt toch heel modern door de mix van Ricky Velken. Hoor jij dat ook?
1: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: zeggen dus geen gedag, want na het nieuws van 3 uur hoor je nog meer Nederlandse hits. Marco Borsato draaide ik met Mark Rita, een liedje waar ik altijd toch wel een beetje trek van krijg, want het is ook een van mijn favoriete pizza's. Jeff van Vliet maakte 16 jaar geleden een prachtig liedje. Het is een van mijn favorieten. En daarvan heeft hij nu een nieuwe uitvoering gemaakt.
1: Je vader maakt wel wat eten, dus ga jij maar zitten, schat.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaapsweekend met John Schaap.

Robert Pater. Op zondag is hij natuurlijk altijd van de partij op de playlist. Eenzaam en alleen, nou, dat zijn wij niet. Want er zijn genoeg sterren die even komen buurten. Dus laten we maar rapido doorgaan. Hier zijn de bankzitters en Robert van Ebert.

0: DJ het glibberen. En daarvoor zijn ze de studio ingegaan met Paul Sina, die de tekst schreef. En dan Toon, die het produceerde voor Ray en Beer.
1: Maar ik hou van je, schat. En ik heb altijd van je gehouden.

Nu de donkere dagen er weer aankomen, vond ik het mooi om dit liedje van Sieneke uit de schatkamer te halen. De kerstuitvoering van Donkere Dagen is ook zo prachtig, maar daar moeten we nog even mee wachten. En al dansend gingen we met Vincent en zijn dansé door de woonkamer. Dit is Bingo FM, waar ik

Jaman en Els Bakker. Twee stemmen die mooi bij elkaar kleuren in hun nieuwe single De Sleutel van Mijn Hart. En minder vrolijk was het voor Guido van der Graaf, die de sleutel kreeg van Kamer 502. Dit is Talenwonder in Camerina, die vanmiddag in het Spaans voor ons zingt.

met een knipoog naar de heerlijke zomer. Imca Marina, haar Spaanse medley stemde mij vrolijk. Dit programma zit er voor vandaag op. Morgenochtend om 10 uur, dan doen we samen een bakje koffie. En dan zorg ik dat er weer Nederlandse artiesten op mijn playlist staan. Na het nieuws hoor je Kimbel de Bruin en zijn aperitief. Dit liedje komt uit mijn persoonlijke platenkast en is van het goede doel. Graag tot morgen.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Aperitief met Campbell de Bruin.

Ja, al mijn maten. Je hoort de muziek van Wesley Knijn. En dat samen met Roy Donders. De Belgische. Nou ja, de Belgische. Hij is sinds een jaartje verhuisd van Tilburg richting België. Net over de grens. Dus ja, ik weet niet of hij belasting wil ontduiken. Of misschien wel mooier wonen. Wat ruimer voor dezelfde prijs. Kan allemaal in België. Oké, welkom. John Schaap, dankjewel. Het was weer supergezellig. John is er morgen weer. En ik neem je mee richting Fred Siebelink. Want die zit straks om 6 uur. Met onder andere de laatste van Roxy Dekker. Bermin.

te draaien. Daar word ik zelf ook ontzettend blij van. De vergeten liedjes. Mieke en mijn beste vriendin. Oh, best wel triest. Zodra ik nieuwe muziek, je hoort de nieuwe bingo schrijven. Die is van Sven Versteeg. En dit is er nog even, Nick en Simon. Ik

Het is weer een oorworm. En daar gaan we voor zorgen dat hij nog meer in je hoofdje blijft hangen. Want we gaan hem om de 3 uur draaien. Dit is nog even een oudje van Gerrit Golf en van je Binkenbankenbonken.

Hij schopte tegen de kasten, de borden vlogen door het hele huis. De glaasjes en de kumkes, die kwamen ook nog aan de beurt. Het was een herrie als een oordeel, het was ongehoord.

bleek nou nog bij te komen bij de poeders, hij werd bijna uitgeroeid. Toen kwamen 6 politieagenten en die wieten papa's vast. Ze schopten voor zijn menageklep en douwden hem in de kast.

wat hadden we in de jaren 80 toch leuke muziek, hè? Dat waren allemaal van die vinyle plaatjes. De bingo schijf van vorige week komt uit Utrecht. De laatste van Romy Montiero.

dat? Ik heb zo'n oude plaat, jongen. Het is ongelofelijk. Een oudje van Stella Bos. Maar eerst Kris Kros. Kraantje Papi en Pommelie Thijs. Tranen. Ja, ik heb een oudje van Stella Bos. Volgens mij heeft het zanger zonder naam hem ook opgenomen. Moeder, ik moet je bekennen, hoor je zo.

Bizar, hè? Dit klinkt echt jaren 90. Ik hou ervan. Alrighty, Bingo FM, 107.7 FM, DAB+, de hele provincie en wereldwijd te beluisteren via onze stream op bingofm.nl of onze Bingo FM app. En dit komt ook uit de jaren 90.

0: artiesten hebben deze plaat al gecoverd. Volgens mij is het origineel van Frank van Etten. In dit geval de nieuwe single van Robert Pater. Soms heb ik heimwee. En heimwee naar ons hoef je niet te hebben, want we zijn er 24 uur per dag en 7 dagen per week. En ik ben er ieder weekend, hè? Op de zaterdag en op de zondag van 4 tot 6. We gaan even kijken wie we allemaal kunnen feliciteren. Sander Lantinga is jarig, 51 jaar geworden. Sorry, 50 jaar. Radio-DJ van de Koen en Sander Show. En ze zit in de ochtend, vindt het altijd wel leuk om ze te horen. Ze zit op Joe. Ik luister daar best wel veel in de ochtend nog naar, moet ik zeggen. Ik vind het wel leuk, ja. Avril Lavigne is vandaag 42 geworden. Zangeres, actrice. Bibian Mentel had 54 moeten worden in 2021. Is deze Nederlandse snowboardster uit Utrecht overleden. Zij was viervoudig Paralympic. Dik Advocaat, vandaag 79 jaar geworden. Ook bijzonder belangrijk voor Utrecht geweest. Hè? Jawel, jawel. Oud voetbalbondcoach. En voor mij is het nog steeds van Curaçao, hè? 81, de stem van, Samson en Gert. Van Samson, de stem van Samson. Die hond, Danny Verbiest. En muzikaal kunnen we een verjaardagsplaat draaien, want vandaag is hij 35 jaar geworden. Feestzanger, klein B-artiestje. Matthijs Koning, helemaal leuk, aardige gast. Ik ga een plaat van hem draaien.
1: Ik ben Matthijs Koning en wens alle luisteraars heel veel luisterplezier bij Aperitief met Campbell de Bruin.

een keer in de studio hier gehad in het weekend. En ik heb ook nog wel met hem gebeld in het programma onderweg. Hey, Matthijs Koning, hij was leraar. En hij was ook bij de vrijwillige brandweer. En op een gegeven moment was het zingen zo leuk dat hij dacht van... nou, weet je wat, het gaat goed met zingen. Ik word zanger en ik word ook brandweerman. Dus hij was een beetje klaar met dat leraar zijn. Hij volgde lekker zijn hart en hij treedt nog steeds over op. En hij brengt nog steeds liedjes uit. Want hij onlangs heeft hij ook nog wat singeltjes uitgebracht. Ik heb niet zijn laatste plaat gedraaid. Maar goed, gisteren was het feest. Zo heette zijn laatste plaat. Oké, en die is in februari afgekomen. We gaan even...

0: Django, een echte danser is het, hè? Hij danste de bachata bailando. En dit is een super fantastische samenwerking. Twee topbands, Nederlandse bands, Raccoon en Bluff.
1: Zij nam mijn denken weg, dat gebeurt niet bij zoveel. Goeie vrienden vielen weg, ik wil haar met niemand delen.

dat was gezellig, dit eerste uurtje. Voor deze zondag dan, het derde uurtje voor dit weekend. Ik ben zo direct graag nog één uurtje bij je terug voordat ik je achterlaat bij Fred Siebelink. Tot zo na.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliansies zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

jaren 90, Pico Deluxe. Hij heeft een paar singeltjes uitgebracht. Kees Stolk in dit geval. Dit was eigenlijk wel het plaatje wat nog steeds is blijven hangen. Eigenlijk van zijn grootste hits. Loco Loco, zo heet de nieuwe single van Jeffrey.

best wel bekende tekstschrijver. Hè? Grote hits al geschreven, onder andere laatst nog Cheerio. Ja, en niet voor zichzelf gehouden. Het is jouw weekend. Zometeen gaan we een artiest uit onze regio draaien. Henk Kamphuis. En eerst even... John West. Samen met Numidia.

aan op Bingo FM. Marjan de Weber komt er zo direct aan. Maar eerst nog even een oudje van Cordy Konings. Deze dateert uit de jaren 70. 1972. Je hebt me bedrogen. Ik had

We gaan alweer richting 17:30. En zo direct om 17:50. Natuurlijk even een piratenclassic. John de Bever deed er gratis bij. Marjan de Weber samen met hem. Denk nog een keer aan mij. En nu tijd weer voor nieuwe muziek. Dit is muziek van de Bankzitters en Robert.

0: Aperitief met Campbell de Bruin.
1: Zo direct pakken we weer even een wat ouder plaatje erbij. Nico Haak, een van zijn klassiekers. 1978 is Je Moeder Niet Thuis. En dit is Nieuwe Nederlandse Pop van Luna. Bij deze.

0: jaren 90, Laura Lin. En jij doet de wolken verdwijnen. Zij heeft ook trouwens met Frans Bauer gedaan. Hè? Niet seksueel, maar ze heeft een album opgenomen. Net zoals Cordy Konings. Marianne Weber was ook Laura Lin. En Sineke natuurlijk trouwens ook. Was ook de Belgische Laura Lin. Een van de gelukkigen die met hem een album heb mogen opnemen. Misschien dat ik daar volgende week of zo nog wel, als ik er even aan denk. Ik heb net een beetje zitten twijfelen. Maar dat ik daar nog een keer wel wat van ga draaien. Van dat duette cd'tje.
1: Dit is een Kendall de Bruin Piratenclassic.
0: Ja, uit ons piratenarchief. 1978 op de teller is dit een klassieker van de New Four. Vrij zijn als een vogel.

die bijen. Gezellig, Fred Siebelink. En als het goed is, is Geert de Groot ook van de partij. Om 8 uur hoor je hem. Oeh, baby. Ja. Vandaag is van ons. Dit is Mike Pedersen.

plaatje uit het oude archief van Onbegetekende. Ik vind het wel een lekker nummertje zo. Tegen de zondagavond aan. En deze vind ik ook mooi hoor. Uit 2014 komt deze remake van Frank Rijker van Olst. Hemelse Liefde.

Frank Rijken, hij was destijds de jaren 80 liedzanger van de Twilights, Utrechtse band. En hij woont in Harmelen en brengt zo af en toe een plaatje uit. Maar ja, terug nog met Erna Temming. En Erna Temming heeft ook in de Twilights gezongen, dus een soort reunietje. Ik sluit zo direct af met Volumia. Ontzettend populair in de jaren 90, deze knijter. Uit 2009. Van Jannes, Zwevend naar de wind. Hey, fijne, heel veel luisterplezier bij Fred en Geert. En ik ben er volgende week weer. Dank jullie wel.

1990. Het is over. En ja, inderdaad. Tot volgende week. Maak er een mooie zondagavond van. Volumia.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Agda de Munnik en Ren Lenny Ren horen hier gewoon bij Bingo FM op deze zondagavond. De laatste zondag van september. Ach man, het is alweer herfst hè? En we hebben de kortste dag al nog helemaal niet gehad. Maar wel de dag dat de dag en de nacht even lang waren. Mensen, daarom dacht ik bij mezelf, laat ik het dan maar over donker hebben. Want donker wordt vaak bezongen in de Nederlandstalige muziek. En voor de rest heb ik natuurlijk allemaal lekkere muziek op een rijtje gezet. Want dit is Bingo een avond en je bent weer gewoon van het welkom. Alle overdag DJ's even bedanken. Laten we gauw beginnen met Django Waken. Bachato Balando, ik heb Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Maar begin met Rijmesha.

grote vriend Django Wagner, zo mag ik hem echt wel noemen. Want ik heb hem hier vaak aan mijn tafeltje mogen ontmoeten om een beetje dingen door te spreken over zijn carrière. Hartstikke leuk. Bachato Bailando, ja, dat is ook al een jaar.

Geleden, of het gaat hartstikke goed met hij lult nu de orde van je kop. Maar in het begin wist hij niet zoveel uit te brengen. En zei hij op vragen ja of nee. En ik dacht bij mezelf, nou, daar moet nog een beetje wat meer leuks uitkomen, weet je wel. Wat ook altijd goed gaat is, Sieneke die heeft geen enkel probleem met in het openbaar praten. En ook niet in het openbaar zingen. Het eerste liedje over de donkere dagen, want die komen er weer aan. Ja, het duurt nog wel heel even hoor, want we zijn bij, bijna de maand oktober. En voordat je weet, over, zou mijn vriend John Schaap zeggen, over een weekje of acht zit je alweer met kerstboomplannen in je hoofd. Het slaat nergens op. Hè? Maar goed, de donkere dagen. Het eerste liedje over de donkerte, want je weet het, zo rond 7 uur denk ik altijd bij mezelf, nou, kan wel eens een lampje gaan aandoen. En hier is Sieneke, de donkere dagen. Het eerste liedje over donker bij Bingo in de avond.

eigenlijk gecoverd. Hè? Robert van Heijmen, dat laatste huis. Ja, geweldig gedaan. En Donnie en Senna de Volk, waar blijf je nou? Hier is Kenny B. Zij gelooft in mij. Daarna Dean Sanders. Hé, hey, niet om me heen praten. Hè? Deze zondag. Nou, zingen, kring. Hup.

vreselijke week voor Dean Sanders. Hè. Man, man, man. Zijn broertje overleden. Bah. Ik ben benieuwd hoe hij er doorheen komt. Mensen, we gaan richting Boudewijn de Groot en Picnic. En ik heb eerst even de vrienden van FC Utrecht met hun versie van Baila de Gasolina. Dat werd Baila de Utrecht. Ja. Weet je wat? Het komt allemaal goed met ons club.

0: Pluck and Bloom.
1: Jongens van de Kik, die hebben dit opnieuw nog opgenomen samen met Boudewijn de Groot. Psychedelica! Zo werd dat genoemd. Picnic, Boudewijn de Groot hier bij Bingo FM. Gaan liedjes weer draaien zo over het donkere tweede liedje. En dat wordt hartstikke leuk. Een liedje van de band Kadans. Perfect toch? Picnic, een liedje natuurlijk geschreven door Lennon Nijg en Boudewijn de Groot. Het gouden duo uit de jaren 70. Ik heb eerst nog Samuel Welte Russo. Boom, Sherry Ann, niets is alleen. Maar begin met Suzanne Freek, weg van jou.

Boom. Samuel Welten en Rosso en Boom Cadans, die hebben een nieuwe single uit. Het klinkt heel raar. Maar Frans, de zanger van Cadans, die heeft een singeltje uitgebracht met wat bandleden van Cadans. Of de rest van de band het daarmee eens is, dat weet ik eigenlijk niet. Het durft dat bijna niet te zeggen, maar goed. Wij blijven met dit liedje van Cadans nog in de jaren 80 in het donker. Tweede liedje over donker, want de donkere dagen die komen er weer aan. We zijn officieel in de herfst beland. En het is de laatste zondag van september, dus ik dacht, donkere liedjes. Net Zinneke, nu Cadans. In het donker zien ze je niet. Hou je adem in en stik niet. Was toen een heel mooi liedje van Cadans. En die nieuwe single die draaien we ook hier bij Bingo FM.

0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.
1: Even lekker chance hoor, met één keer dicht slot deze zondag. Daarnet Mart Hoogkamer, kroeg in de hemel. Nou, wij benieuwd of dat zo is.

0: Ja, dat kan gebeuren natuurlijk, dat je aan het chansen bent in de kroeg en dat het net allemaal niet lukt. Nou, daar heeft hij een ander liedje ook over gemaakt. Bijna raak. Ach ja. Mensen, we gaan richting het volgende uur van Bingo in de avond. En zoals je weet, het is de laatste zondag van september. Volgende week is het gewoon alweer oktober. Wat gaat dat hard wat dat betreft. De seizoenen volgen elkaar op en daarom heb ik Wolter Kroes uitgenodigd. Het seizoen van ons. Daarmee gaan we naar het nieuws van 7 uur. Met zo nog een uurtje bij terug. Tot zo.
1: Duisternis die bang maakt. Dwingend in haar begrip. Meters hoge golven. Brekend op een klip. Dromen dat ik vastzit.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Marco Borsato en Vrij Zijn hoor je hier bij Bingo FM. Bingo in de avond, het tweede uur alweer. Nog twee liedjes over Donker. En een heel bijzonder liedje van de Utrechtse band Braak. Een nummer wat uiteindelijk gecoverd is door André Hazes. Waarom is er donker en je om je heen? Ga ik zo draaien. Waarom? Omdat we alweer de donkerte ingaan. Hè? Het klinkt een beetje dramatisch, maar zo rond de 7e begint het ook allemaal echt weer te donkeren. En ja, ik dacht bij mezelf, weet je wat, dan ga ik even een paar liedjes over donker draaien in Bingo in de avond. Laat je niet verdonkeren manen en word er niet duister van, want ik heb hele leuke, gezellige liedjes voor je uitgekozen, hoor. Hi Bibi, Numidia en John West, grote hit op dit moment, leuk in Nederland. Romeo Montero, net weer begonnen, Spaans benauwd. Leuk dat ze weer met een singeltje gekomen is. Afgelopen week was ze de Bingo schijf. Maar begin met Vincent en Dromedans.

Miria en John Westhoorn hier bij Bingo en Hi Bibi. Utrechtse bandje Braak was in de jaren 80 een beetje wereldberoemd in de wat alternatievere kringen, zo mag je dat eigenlijk wel zeggen. Suite voor een hypochonder. In de band van Braak zat onder andere Sherry en nog andere muzikanten. En de meiden van Mai Tai, twee meiden van Mai Tai, hebben ook nog een tijdje gezongen bij Braak. Het was een soort collectief. Hoe nou ooit dit liedje, waarom is het zo donker om je heen? Het derde liedje over donker wat ik ga draaien vandaag in Bingo in de Avond, bij André Hazes terechtgekomen is, ik heb geen idee. Je hebt muziekbeurzen. Misschien dat iemand uit van de meiden van Mai Tai heeft gezegd, je moet dit liedje eens goed luisteren. Dat is eigenlijk gewoon een cover voor jou, Hazes. Nou, Hazes heeft het opgenomen. Het is niet een hele grote hit geworden, maar het is wel een bekend liedje geworden van hem. Waarom is het zo donker om je heen? En Braak heeft er ooit eens in 1983 deze versie van gemaakt. En het is dan opgepikt door Hazes. Ja, moet je nagaan, joh. Zo gaat het af en toe, hè? Want muzikanten hebben onderling natuurlijk ook contact. Als je het hoort, zou je niet zeggen dat dit een liedje zou worden van André Hazes, maar daar moet je goede oren voor hebben. Dat is altijd leuk.

0: Bijzonder, hè, dit Utrechtse bandje en dat Hazenstad heeft opgepikt. Leuk, toch?
1: Geniet van je avond.
2: Bingo in de avond met

Er zat er in een andere hele beroemd Surinaams bandje. Maar Shaq die wil daar eigenlijk niks meer mee te maken hebben. Want die staat op zijn eigen pootjes en komt met dit soort liedjes straf. En daarvoor Everybody Needs Somebody, een klassieker eigenlijk van Solomon Burke. Opnieuw gedaan door Danny Vroger en Wesley Klein. Ik heb twee liedjes voor je en dan gaan we richting Rolf Sanchez. Kinderen voor kinderen, kinderen voor kinderen. Wil je in een meidengroep? Dat was een heel klein hitje. En dit bandje had ook een heel klein hitje. Gewoon leuk op de zondagavond dansen met z'n twee. Avanti.

Lekker liedje van Rolf Sanchez. Mas, mas, mas. Dit is Bingo in de avond op deze zondag. De laatste zondag van de maand september. Zo nog het laatste liedje over donker. Heel mooi liedje van Mo en Pommelien Thijs. Maar eerst heb ik voor jou Monique Smit en Kido van der Graaf. Beter af alleen. Oude bingo schijf. En het is een geertje ook. Clouseau, nieuwe single van Clouseau. Het klinkt een beetje gek, want het is een oudje van Zoe Levi. En Snelle, vorig jaar een van de grootste hits qua Nederlandstalige popmuziek. En Clouseau heeft dat gedaan omdat ze zit in het programma De Beste Zangers. En Wesley Bronkhorst, daar begin ik mee. Tutti colori.

goed jaar achter de rug, hoor. Jeffrey, hij heeft Cheerio geschreven van Justin de Wild. En die staat nog steeds in de top 10, in de nationale top 40. En hij staat ook nog steeds in allerlei andere hitlijsten. Gewoon echt op nummer 1 of 2. Wat dat betreft een monsterhit, joh. Die jongen. Justin, die wordt helemaal gek ervan. Maar Jeffrey Hayes heeft hem geschreven. Dus die denkt, denk ik bij zichzelf, ik wacht de eerste bankrekening eens even af. Ik heb een mooie verhaal erover gehoord van Dolly Parton. Die heeft I Will Always Love You ooit geschreven voor de film The Best Little Whorehouse in Texas. En Elvis wilde hem coveren. Ze zei, nee, je krijgt de rechten niet, want dat wilde Elvis eigenlijk. Als Elvis een liedje opnam, dan moest een gedeelte van die rechten worden afgestaan. Nou, dat is slim geweest, want Whitney Houston kwam op een gegeven moment met dit liedje met de bodyguard. En dat werd een monsterhit. Nou, net zo goed als Jeffrey Hayes dat nu heeft met Justin de Wild. Ach ja, hartstikke leuk. Het is hem meer dan gegund. Nol Havens ben ik heel lang geleden tegengekomen tijdens een festivaletje. Was berengezellig. En hier is hij met VOF de Kunst en een retourtje Snake.

Ja, ja, goede vragen van de hele band. Veuwe heeft de kunst en Retourtje Steek. Over retour gesproken, Geert de Groot, die is er weer. Die gaat zo lekker zijn programma doen tot 11 uur. Geert, zet die oezo maar neer. Oh, Geert heeft een flesje oezo voor me meegenomen. Hij was in Griekenland. Lekker, hè? Wil ik het nog een keertje over doen? Nou, nee, want deze show zit erop. En Geert die staat te trappelen om jullie weer te gaan vermaken. Tot 11 uur vanavond. Hier is Yves Berendsen overdoen. Hoi, hoi. Ik ben er morgenochtend weer, hè? Met de ochtendshow van 8 tot 10. En ik wens je een hele fijne avond. Ongelooflijk veel plezier met Geert. Hoi, hoi.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

Wat een mooi liedje dit, zeg. Hey. Chris Cross Amsterdam en Zoe Tauran. En Adrenaline. Ja, nou, dat heb ik wel weer een beetje gekregen toen ik op weg ging naar de studio. Want ik was helemaal vergeten dat de A27 was afgesloten. Dus ik met mijn domme hazers ga die A27 op bij mij uitbaren vandaan. A27 dicht. Ook shit. Dus ik was de eerste afslag al voorbij, dus ik moest helemaal omrijden. Dus, maar goed, ik ben op tijd in de studio gekomen. Dus ik weet niet hoe ik hier ben gekomen, maar ik ben er wel gekomen in ieder geval. Fred, dankjewel. Vanaf de afgelopen 2 uur is er morgenochtend weer om 8 uur. Nou, ik heb 4 weken vakantie gehad en ik ben lekker weer terug. En ik moet zeggen dat ik een hele lekkere vakantie heb gehad. Dus lekker mooi weer en lekker, lekker uitgerust. Dus we gaan er weer met een frisse moed tegenaan de komende weken hier bij Bingo FM en op de andere zaken natuurlijk. Vandaag zondag, het is 27 september 2026. Vandaag nog een mooie dag geweest. Een lekker stukje gefietst en zo, even naar Amersfoort en zo. Weet je, nog wat kleding moest ik nog hebben. Ik had te weinig boxershorts, dus ik heb in de vakantie bijna in mijn blote kont moeten lopen. Dus ik moest even wat boxershorts halen. Maar dat is allemaal gelukt. Dus we hebben er weer zin in. De muzikale playlist, die kan weer, de kogel kan er weer doorheen. Dus mocht je nou lekker thuis zitten te luisteren en denken van ik wil wel een leuk Nederlandstalig liedje horen. Nou, we zitten live in de studio tot aan 11 uur. 11 uur, ja, echt waar. Dus 0909 321 2211 kan je zelf aankondigen via de voicemail. Je mag hem op de mail zetten. Geert@bingofm.nl.

Dave Dekker en Papa's Geld. Wat een leuke plaats. Nou, gelukkig, ik heb ook twee dochters, maar die kunnen de eigen broek gelukkig lekker omhoog houden. Tenminste, dat neem ik aan. Ik stop ze af en toe wel van toe natuurlijk, maar ze vragen er nooit om. Dat is wel lekker, toch? Hè? Ja. Wat hadden wij nog meer? Likkepeg. Spreek ik dat goed uit met de circus tint? Oké, ga even een rondje langs de mailtjes doen. Pierre die heeft een mailtje gestuurd. Goedenavond Geert, eindelijk weer Geert. Live op de zondag, nou, dat is leuk om te horen. Morgen is de sterfdag van Koos Albers. Ja, dat zag ik voorbij komen, Pierre. En we gaan hem niet vergeten, nou zeker niet. Alvast bedankt voor het draaien. En ik zal je nooit vergeten, gaan we zo meteen even doen van Koos Albers. Morgen is sterfdag alweer, ongelooflijk. Lia heeft een mailtje gestuurd. Hallo, Lia. En zegt, wat ik nooit meer hoor op de Nederlandse radio... en wij hebben er vroeger heel veel plezier mee gehad... Pater Moeskroen met Joost. Lia, ja, dat is een hele tijd geleden dat ik die hier gedraaid heb. En Joost met Pater Moeskroen. Die gaan we zo meteen ook even doen. Jan die wil graag iets horen van Django Wagner. Ik heb toevallig in de playlist staan zwarte haren, zwoele gitaren. Dus dat gaan we zo meteen ook doen. En Patricia die zegt, wil jij voor mij even de dijk doen met Mag het licht uit? Want die heb ik ook al heel lang niet meer gehoord. Nou, dat gaan we allemaal eventjes doen. Dus alle platen die aangevraagd zijn, die gaan we zo meteen allemaal voorbij laten komen. Het is 17 minuten over 8. Je luistert naar Bingo FM. Leuk dat je er bent. Dit is de laatste nog live. We zijn weer terug van vakantie. Dus 4 weken niet geweest. Wel lang hoor. Maar goed, het is wel lekker geweest. En deze draai ik even speciaal voor mevrouwtje Bus, Bets, Meteor en Anna May. En wat wil je van mij? Het zou fijn.

Koos Albers uit 85 was een aardig hitje voor hem met Ik zal je nooit vergeten. Gisteren, of vanmorgen is eigenlijk de sterfdag van Koos Albers. Ik weet niet hoe lang het geleden is, maar het is alweer een aantal jaartjes geleden volgens mij. Ja. Oké, maar de muziek die herinnert nog heel veel mooie dingen aan hem. Dus dat is heel goed. Wij zijn Bingo FM en we hebben ook een pater in de studio. Echt waar? Ja, pater Boeskroen, Joost.

0: Marco Bozzato. En de waarheid, gaan we er allemaal verhaaltjes rond op internet, op Facebook en social media, dat er een trailertje loopt dat Marco Bozzato binnenkort weer wat gaat uitbrengen. Nou, we gaan het allemaal meemaken natuurlijk. Ja, het zal wel een keer leuk zijn natuurlijk, toch? De waarheid is tenminste uitgesproken door de rechter, en dus hij kan weer volle bak aan de gang. Bing of M, recht uit het hart van de Domstad. Hallo Eva, jij hebt nog een mailtje gestuurd naar geert@bingofm.nl. En jij zegt, leuk dat je weer terug bent van vakantie. Lekker weer luisteren naar live radio op zondagavond. Ik zit lekker weer te genieten. Nou, dat is goed om te horen, Eva. En wil je voor mij Robert Pater even doen met Gina? Ja, wil ik wel even voor je doen hoor. Ja, mag ik zeker doen. Dit is ook aangevraagd. Mooi liedje. Ik zou het nog even niet doen, want als je naar bed gaat, doe je dat wel. Mag het licht uit.
1: Te veel woorden, te veel zinnen.

0: Lala, zwarte haren, zwoele gitaren, rode lippen kusten mij zacht. Zij verdween ineens uit mijn dromen, plotseling heel diep in de nacht.
1: Lekker hoor, Django Wachter, Robingo FM en zwarte haren en zwoele gitaren. Ja, Yvonne heeft toch een mailtje gestuurd naar geert@bingofm.nl. En Yvonne zegt, of vraagt aan mij, wil je even drie E's doen met je zit in mijn hoofd? Oké, nou dat is niet best natuurlijk, hè. Als ik in je hoofd zit, hè. Even schudden dan. En Yvonne zegt ook nog, of vraagt aan mij, van zit je ook alweer op Hives? Nou, weet je, ik zit op Instagram, ik zit op Facebook. Ik ben er wel een beetje klaar met die bende eigenlijk. Dus ja, het is allemaal... soms is internet heel mooi en soms is het één groot open riool. Hè. Dus, ik weet niet vroeger zat ik wel op Hives. Maar ik weet niet of ik dat toch ga doen. Hè. Dan moet je zoveel gaan bijhouden en zo. Dus ik wacht dat toch even af, Yvonne. Het Hives zal wel een hype worden, denk ik. Denk jij? Denk het wel, ja. Oké, daar gaat-ie. Gina,

beetje vakantieliefde liedje. De drie A's en je zit in mijn hoofd en nu is hij weer in Nederland in, en het regent weer, zegt hij. Nou, we hebben, vandaag was een lekker dag. Vrijdag trouwens ook. Vrijdag ben ik altijd vrij. En ik zei tegen mevrouw, het was schitterend weer. We gaan lekker een dag in de Noordwijk. Hè. Dus lekker aan het strand geweest, lekker geluncht daar. Een beetje leuke dingen doen, een beetje je hoofd leeg maken. Die was eigenlijk al leeg van de vakantie, maar hij moest nog een stukje leger. Dus, wat een leuk liedje trouwens. Drie A's, je zit in mijn hoofd. Welk liedje zit in jouw hoofd eigenlijk? Dat ben ik wel eens benieuwd. Nou, welk liedje zit nou in jouw hoofd vanavond die ik voor jou moet gaan draaien? De sloopkogel mag door de playlist, dus kom erop. Geert@bingofm.nl, daar kun je heen mailen. Je mag hem ook zelf aankondigen als je denkt van ik wil zelf even de DJ uithangen. Dat kan 0909 321 22. Dan doe je optie 2. En als je dan klaar bent, sluit je af met een hekje. Wil je dat ook niet, dan moet je het maar even via de app doen. Die is gratis te downloaden. Wij zijn Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. Dit is de laatste noot live met Belinda Kinnaar en Seven Oceanen.

hadden net al Marco Borsato met de waarheid. En Sylvia Zwarte, die wil ook de waarheid terug. Nou, het is te hopen dat het gelukt is voor hem. Er is 6 minuten voor 9 hier bij Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad. Dit is de laatste noot live met Jaap Reesema. En zij is voor mij.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

Kodo. En een aanzoek zonder ringen. Nou, ik heb wel een trouwring, maar die ligt ergens denk in de slaapkamer of zo. Want ik ben geen man van... wel armbandjes, dat vind ik allemaal wel leuk, die dingetjes en zo. Maar van ringen om mijn vingers, dat kan ik helemaal niet tegen. Daar ben ik helemaal gek van. Dus ik heb op de trouwdag wel de ring om gehad. Maar daarna is die, En ik zei laatst tegen mevrouw, de goudprijs is heel hoog. Zullen we gewoon inregelen? Ja, ga je even weg? Ja, dus het was niet zo'n succes dat ik dat zei. Wat hadden wij nog meer? Team Schot met In het zicht van de haven. Voor Ruud en voor Rob, dankjewel voor jullie appje weer. En de andere plaat die jullie willen horen komt er zo meteen ook te gaan. Dus blijf lekker luisteren. Deel 2 van De Laatste Noot Live. Het is zondag, het is 27 september 2026. Wie zijn er vandaag jarig? Collega Sander Landinga is vandaag jarig. En hij doet tegenwoordig de ochtendshow bij Joe, hè? Ja, zit hier met de ochtendshow met... ik ken even niet op de naam, kom ik die andere gast. Ben Liebrand. Ben Liebrand is een Nederlands DJ. Die zat vroeger ook bij Veronica. Ben Plakband noemden ze hem ook wel eens. En ik heb vroeger heel veel van die mixen opgenomen op cassettebandjes en zo. Dus volgens mij moet ik die nog wel ergens hebben liggen op zolder of zo. Ben Liebrand.

0: die ik vroeger veel gedraaid heb van deze dame. Barbara Dixon is vandaag jarig. Ze is een zangeres uit Engeland en die heeft heel veel leuke liedjes gemaakt. Onder andere It's Really You, My Heart Lies en January, February. En dan zet ik net te denken, ik ga er gewoon zo meteen even eentje doen van Barbara Dixon. Ik vond het altijd wel leuk om te zien. Nou, daar gaat hij weer. Deel 2. Huppatee.
1: Ja!
2: De laatste noot.

José Zep en haar nieuwe single met De Liefde Die Blijft. Het is zondag, het is 27 september. En vandaag is Barbara Dixon jarig. Een zangeres uit Engeland, bijna 80. En die heeft vroeger ook wat duetjes opgenomen. En een paar leuke singles. De bekende It's Really You en My Heart Lies. En January, February. Ja, en ik denk, ik heb dat vroeger best wel gedraaid in de jaren 80 en zo. En dat gaan we nu weer doen, dus alsjeblieft.

nou niet verliefd? Ja, als je verliefd bent, voor je het weet, ben je 33 jaar getrouwd. Het gaat hard hoor, allemaal. Ik moest hem even draaien voor Miranda. Ik zie dat Miranda heeft een mailtje gestuurd. En je hebt daar ruim 8 weken in het ziekenhuis gelegen, zie ik hier staan. Dus nou, ik hoop dat het allemaal weer een beetje met je beter en met je gaat natuurlijk. Hè. Dat is wel de bedoeling. En ja, lekker weer thuis. En dan een vertrouwde omgeving, dan knap je meestal ook wel snel weer op. Hè. Dus, ja. Oké, Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad, vanuit Utrecht. En dit is een mooi liedje van André Hazes. En als ik haar mis...

me is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt.

0: Jeffrey Leunenberg en Italiani. En dat is een leuke plaat. Een beetje een nazomerritje is dat. We gaan het even over Snelle hebben. Snelle, want Snelle krijgt op 27 september vandaag, maar dan in 2019 in de ochtendshow van Q-Music te horen dat hij de eerste plaats in de top 40 heeft bereikt met het nummer Reunie. De rapper was te gast in het programma van Mattie Valk en Marieke Elsinga om te vertellen over zijn nieuwe single Lippenstift. En dit nummer heeft hij opgenomen met Marco Borsato en John Dubrink. De rapper die in dit echte Las Bos heet, werd vroeger gepest om zijn uiterlijk. En het nummer Reunie gaat daarover. Reunie is de vijfde Nederlandstalige nummer 1 hit van 2019. En de laatste keer dat er zoveel Nederlandstalige hits op nummer 1 in de top 40 stonden was in 2007. En toen kwamen er 10 Nederlandstalige nummers op nummer 1. En verder is Snelle de tweede Nederlandse artiest die in zijn debuutjaar in de top 40 een nummer 1 hit scoort. De eerste is Duncan Lawrence met de nummer 1 hit van het Songfestival. Arcade was dat nummer 1, ja. Snelle. Lars Bos heet hij. Nou vraag ik me af waarom die Snelle heet. Ja, nou ja, misschien weet jij het. We gaan hem wel even doen. Reunie, dit is Snelle.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden, rappers?

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

Dit heb ik ook wat gedraaid in de jaren 80. Op. Splitsing uit de 87. Ja, Lawrence Nicolaas zit hier aan de andere kant van de studio. Om mij een beetje aan het lachen te maken. En dat mag natuurlijk, hè. Er moet veel gelachen worden in de wereld, toch? 1987 had ik het over. En toen draaide ik hem nog vanaf een mooi zwart singeltje. De groep Splitsing met Peter Groot-Kommerlinck. En recht uit het hart. Kom je nu wel eens in een cafeetje of niet? Nou, af en toe nog. Heel af en toe nog. Nou, nog even naar 1976 met Barbara Nielsen. En in het stamcafeetje.

Serrano, Serrano Hammers. Lekker hè, Drops. Ja, Joey Nicolai en Tinto de Verano. Het is 15 minuten voor 10 hier bij Wing of Hem. We gaan het even over Joost de Draaier hebben. Ja, Willem van Kooten, hij is van mij, is hij vorig jaar overleden of het jaar daarvoor? Nou, ik vond hem in ieder geval een mooie kerel. Een gebroken enkel en een blauw oog weerhouden Joost de Draaier er niet in om op 27 september 1973 een radioprogramma Joost mag niet eten te presenteren. Krimmend van de pijn zit hij s'avonds tussen 6 en 7 uur in de NOS-studio. Thuisgekomen zet zijn vrouw Lisbeth hem onmiddellijk met zijn benen omhoog in een stoel. En 3 dagen later eerder raakte de Hilversum 3-discjockey betrokken bij een vechtpartij voor de deur van bardiscotheek Bombarde aan de Emmerstraat in Hilversum. Vroeger ook vaak geweest in Bombarde. Leuk tintje. Hij wordt hierdoor door 3 jongens zo zwaar toegetakeld dat hij bewusteloos neervalt. Ja. Dat was in 1973, hè? De dag van vandaag, 70 september, dan de 1973. Nou, de zoon van Joost, of van Willem van Kooten, die is getrouwd met OJ. Ja, ja, dat is een hele gedoetje allemaal geweest, weet ik het allemaal. Nou, ze zoeken het allemaal lekker uit. Maar er is ook een keer een liedje over gemaakt door het Nederlands artiestenkoor. Joost mag het weten.

Gianna. Wat een leuke, lekker plaatje. Van vorig jaar, hè? Vorig jaar. Vijf vossen stelen in een Canadees park ruim honderden schoenen van vakantiegangers. Ja, dat kan voorbij. Een hoop kampeerders zijn de afgelopen zomer van hun schoenen kwijtgeraakt in de Great Blue Heron, een park in Canada. Vijf vossen stalen ongeveer 100 schoenen die ze op verschillende plekken in het park verzamelden. Ja, ja. Die houden zo'n soort kringloopwinkel. Dan beheerders zijn dan een paar vossen. In het Great Blue Heron Park in, Canada krijgen medewerkers sinds begin juli meldingen van vakantiegangers in het park die een schoen missen. Een deel van de verdwenen schoenen werd teruggevonden langs de weg bij de bootrelling in de struiken. De daders, ja, dan komt die, vijf vossen. En dit gedrag is niet nieuw, want volgens de beheerder van het park zijn de dieren niet dit jaar opvallend actief. We wisten dat het vossen moesten zijn, want we hebben dit jaar al eerder meegemaakt, al was dat nooit op zo'n grote schaal. Kieskeurig zijn de vossen niet. Van slippers tot wandelschoenen, alles nemen ze mee. De teruggevonden schoenen worden verzameld op een inzamelpunt. En normaal volstaat daarvoor een plek in het kantoor, maar door de grote hoeveelheid gevonden schoenen moest het parkbeheer overschakelen op containers. Ja, het zijn ongeveer 100 schoenen hebben ze gestolen, die vijf vossen. Het is een soort speurtocht op de camping, want terwijl mensen over hun paden lopen, zijn ze voortdurend op zoek naar hun schoenen die ze allemaal kwijt zijn geraakt. Ook voor de vossen lijkt het echt een spelletje, vertelt de beheerder. We hoorden een verhaal over mensen die over de weg liepen en een vos zagen wegrennen met een slof in hun mond. Okay. Het leek alsof de ene vos op de uitkijk stond, terwijl de andere de camping opging om een schoen op te halen. Waarom de vossen dit doen en waarom ze juist die schoenen stelen, is nog steeds onduidelijk. Ondertussen krijgen mensen die in het park verblijven het advies hun schoenen binnen te bewaren, want de dieven die lopen nog altijd vrij rond. Ja. Dus ja, dat is een camping. En soms heb je van die zweetpoten, weet je wel. Dan denk je, ja, ik laat mijn schoenen wel ik buiten de tent staan. Want als ik weer in mijn tentje lig, dan val ik flauw. Dus, maar als je toevallig naar dat park gaat, dus even kijken, hoe heet dat park ook weer? De Great Blue Heron in Canada. Dan adviseer ik je, als je op die camping zit, om je schoenen toch maar even in de tent te zetten of in de caravan. Ja? Oké, Bingo FM, het is 6:10 met Rob ten IJs. Dit is Bo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Samuel Welt en Alles kan kapot. En Tim Immers en Liever dan Lief. Weet je, het origineel is van Liever dan Lief?
1: Weet je Tim Immers?
0: Ik weet niet of ik in de badkamer sta.
1: Jij wou zeggen.
0: Ik zit met mijn knoppen en met mijn handen. Een klein beetje hier, badkamer effect is wel leuk. Maar niet dit is niet leuk.
1: Oh, Solomio. Geert, kleed je eens even uit.
0: zou we willen. Tim Immers, Liever dan Lief, dat is van Doe Maar. Oké, okay. Dat is ver voor jouw tijd, hè?
1: Nee, doe maar wel.
0: Jij ziet er goed uit trouwens. Je hebt 10 kilo afgevallen, zei je.
1: Ja. Oh, fuck. Ja. Wacht even. Ja. Sorry, ik ga er even bij liggen.
0: Geen maagbandverkleining of weet ik.
1: Nee, ik ben echt heel goed bezig. Oh, ja. Ik ben bijna 10 kilo kwijt.
0: Ja, dat kun je wel zien ook.
1: Nou, dankjewel. Zie je het in mijn gezicht?
0: Ja, je ziet het ook.
1: Dat vind ik heel lief.
0: Ik heb een onderkin. Ja, ik ben 61, dus dat mag ook wel. Hè?
1: Ja, maar ik krijg ook een onderkin. Ik ben bijna 34 in oktober.
0: Ja, nou ja, is over 30 jaar dan... Al de kind op je...
1: Even zonder te... Hoe noem je dat? Zonder te chansen met je. Of zonder te flirten. Oh. Je mag er best wezen op je 61ste.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, zeker. Ja, je ziet er niet verkeerd uit.
0: Nee, maar ik ben ook altijd wel bezig. Dus lekker sporten.
1: Jij bent gewoon gezond.
0: Je moet niet achter de graniums gaan plakken natuurlijk.
1: Je bent al 15 jaar gestopt met roken, denk ik inmiddels. 10 jaar, denk ik?
0: 11 jaar.
1: 11 jaar. Kun je nagaan. Ik kan me nog wel herinneren dat je op balkon een shake aan het draaien was.
0: Als ik een zwaar shake ruik, dan vind ik het nog steeds lekker, hoor.
1: Ja?
0: Maar ik doe het niet meer. Nee. Ik heb nooit meer iets aangeraakt. Het enige wat ik aanraakte is mijn vrouw nog af en toe. Ik krijg gelijk een stomp op mijn ogen.
1: Opgezette dagen. Ja. Op zondagavond tussen 12 en 1.
0: Ja. Maar verder gaat het goed allemaal, hè?
1: Ja, ik ben lekker druk. Lekker weer bezig geweest even de voorbereidingen voor de komende week hier op Bingo.
0: Ik heb het gezien, ja.
1: En ik maak er een feestje van.
0: Werk gaat goed.
1: Ik heb zo'n apneumasker om te slapen.
0: Ja.
1: Dat weten de luisteraars ook. Als ze naar Ben Madors luisteren, dan weten ze dat.
0: Heb je dat ding dan op?
1: Nee, ik zal wel best wel een keertje willen doen, hoor.
0: Ja. Zo klinkt het ook.
1: Nou ja, maar ik had... Weet je, het is een wereld van verschil. Want ik ben van 46 ademstoppen in het uur... ben ik gewoon naar een halve ademstoppen in het uur gegaan.
0: Je klinkt ook veel positiever, vind ik.
1: Ik ben ook positief.
0: Je zat er een beetje doorheen, hè?
1: Ja, nou, ik zit er nog wel een klein beetje doorheen.
0: Nog geen verkering of zo?
1: Was er maar zo'n feest.
0: Oh.
1: Nee, ik ben wel bezig. Ik ben wel flink aan het daten.
0: Okay.
1: Maar verder ga ik er helemaal niks over vertellen.
0: Nee, moet je ook niet doen. Ja, privé houden natuurlijk.
1: Daarom.
0: Als je het wel een leuke kerel voor je, maar goed.
1: Ik wil niet dat RTL Boulevard morgen mij gaat bellen. Dat Geert de Groot iemand heeft verklapt dat hij niet nog gaat mogen verklappen. Hè?
0: RTL Boulevard, kijk je dat altijd en zo?
1: Ik vind het af en toe wel leuk.
0: Grote programma's.
1: Ja, ik hou er wel van.
0: Oké.
1: Okay. Ik kijk van alles en nog wat.
0: En Bondgenoten, ben je ook fan van, hè?
1: Ben ik ook fan van. Goede tijden, slechte tijden vind ik leuk.
0: Dat vind je ook nog steeds leuk, hè?
1: Ja, de Bond

0: You a car!
1: Die wilden ze naar Nederland laten komen. Die, een kaartje kost geloof ik 1000 euro of zo.
0: Voor Oprah?
1: Ja, en die heeft dan een paar miljard. Dus, nou, laat maar zitten. Verder nog iets vertellen, anders gaan we weer gas geven.
0: Wat, waarom weer gas geven? We hebben nog 3 kwartier. En de A27 is afgesloten.
1: Ja, god.
0: Wat kut, hè, voor je.
1: Ik wilde bijna vroeg.
0: Ik hoorde het. Ja. Het is geen christelijke omroep, hè.
1: Nee, dus dat weet ik wel. Ik reed de afslag bij MNES al voorbij. Dus ik moest helemaal via bussen moest ik weer helemaal terug.
0: Ja, dat is rot. Ja, ik heb natuurlijk in Baarn gewerkt, hè. Dus ik weet al, als je A27... ik probeerde altijd op tijd weg te gaan.
1: Ja, dat is echt. Nu is het dan, hij is nog steeds dicht, zie je, tussen. Nou, we gaan weer door.
0: Ja! Oh, sorry. Ik denk dat jingletje.
1: Ja! Daar gaat hij weer.
2: De laatste noot.

Frans Bauer en Billy Dansen heb je even voor mij in een nieuw jasje gestoken. Dat is al jaren geleden. 18 minuten over 10 bij Bingo FM. En we gaan het even over Albert West hebben. Want Shalala, I Need You van The Shuffles komt op 27 september vandaag. Maar dan in 1969 binnen op nummer 36 in de Nederlandse top 40. En deze debuutsingle van de groep uit Rosmalen bereikt de tweede plaats. De Shuffles bestaan uit de zanger Albert Westerlaken, Albert West natuurlijk, basgitarist Hans van Liemt en gitarist Henk van den Heuvel en drummer Jan van Kree. In 1973 houden de Shuffles het voor gezien. Ze denken, we zijn helemaal geshuffeld geworden, we stoppen ermee. Albert Westerlaken gaat solo verder als Albert West. Nou, die kent iedereen wel, hè? Beetje treurig aan zijn einde gekomen, Albert West. Want het had altijd een beetje de eeuwige jeugd in zijn gezicht. En maar is een beetje een naar einde gekomen aan deze leuke zanger Albert West. Zullen we hem even doen? Want het is een heel oud liedje, maar wel... ja, het is wel een heel lief liedje eigenlijk. Ja, oh, jeetje. Tranen in mijn ogen, dames en heren. De Shuffles. Shalala.

Deze week de bingo schrijf van Sven Versteeg en Houdini. En die komt een keertje 40 voorbij aan komende week. Dus als je een leuk liedje vindt, dan moet je vooral op bingo laten staan. Ik heb zometeen nog een tipje voor je. Als je van plan bent om een nieuwe auto te kopen, dan heb ik een merk voor je. Daar kan je 1 miljoen kilometer mee rijden. Dus blijf lekker luisteren. Dan ga ik zometeen even 1 miljoen op te tellen. Mooi. Bingo FM met Kimberly Fransen. En als ik denk, dan denk ik aan jou.

Kadans en 83 en je bent zo jong. Ja, in 1983 was ik ook nog jong. Ja, het gaat nu wel heel erg hard allemaal, dames en heren. We gaan even over André Hazes. Over wie André Hazes? Ja, over André Hazes. Want een vriend van André Hazes komt op 27 september 1980 binnen op nummer 33 in de Nederlandse top 40. En op de B-kant van deze single staat een ander. Gaat gekker, ja. Beide liedjes die zijn door André Hazes zelf geschreven. En Tim Griek is de producer. Een vriend blijft op nummer 21 steken. En na Eenzame Kerst in 1976 en Mama in 1977... is dit de derde hit voor André Hazes. Ja, moeten we toch even doen, hè? Ja, is een mooi liedje, toch? Zondagavond zonder Hazes kan bijna niet, hè? Dus moeten we snel even doen. Terug naar 1980, André Hazes en een vriend.

0: is altijd weer lekker als je iets terug hoort. Een oude van André Hazes, 1980. En een vriend. Ik zie dat, dat er nog een voicemail bericht is binnengekomen. Eens even kijken wie daaronder zit. Ik zeg goedenavond.
1: Ik spreek met meneer Van Verzoelen. Ik wou eens een plaatje aanvragen van Mieke. En het plaatje is nogal oud. En het plaatje heet Santa Maria. Ik zou het graag willen. Ik zou je dankbaar zijn.
0: Nou.
1: Ik dank u.
0: Nou, ik zeg, u hoeft mij niet te bedanken, hoor. Want het is fijn dat u even de voicemail heeft ingesproken. En het is een oud liedje inderdaad van Mieke met Santa Maria. En het laatste uur doen we vaak wat oudere liedjes die voorbij komen. Beetje vergeten Nederlandstalige liedjes en er zijn er zoveel. Dus nou, ik zeg, meneer, ik zeg alsjeblieft.

0: Ah, is een mooi liedje dit van Jannes. En meer dan een vriend in Chantal.
1: Bedankt, mijn vriend.
0: Oké, graag gedaan. Chantal, jij wilde deze plaat graag horen. Want, deze late avond toch. Alsjeblieft. Het is 14 minuten voor 11, de laatste noot live. Ik zei het net al, als je een nieuwe auto wilt kopen, dan heb ik hier de auto die je moet hebben. Want een Belg die rijdt binnenkort de miljoenste kilometer met zijn Audi 80. Hij blijft rijden, dus ik heb geen andere nodig, zegt hij. Nog zo'n kleine 70 kilometer en dan is het zover. Martin van Leveren uit West-Vlaamse Ledegem passeert dan de grens van 1 miljoen kilometer met zijn Audi 80 uit 1991. Hij kocht de auto destijds zelf en heeft sindsdien nooit meer een andere wagen gereden. Dat de wagen het zo lang uithoudt is opmerkelijk. Ter vergelijking, auto's die in België gesloopt worden hebben gemiddeld zo'n 2 ton op de teller staan. En Martin doet met zijn Audi dus minstens 5 keer beter. Bovendien is er bijzonder weinig aan de wagen te vervangen. Het grootste deel is toch volledig origineel, zegt de Westerman. En hij heeft ook nog de eerste motor, de eerste koppeling en de eerste versnellingsbak, vertelt Martin. Het geheim achter de duurzaamheid. Martin was 25 jaar lang rijinstructeur en reed dus altijd rustig en voorzichtig. Nooit een sportieve stijl. Daarnaast stond de auto, de Audi, altijd binnen in de garage geparkeerd. Omdat de wagen met die zorg altijd perfect is blijven doen, heeft hij nooit een nieuwe gekocht. De auto bleef maar rijden, dus heb ik hem gehouden, vertelde hij. Met bijna 1 miljoen kilometer op de teller maak je onderweg uiteraard het nodige mee. Zo werd Martin tijdens een reis in Noorwegen opgemerkt door de lokale politie. En toen ik de grens passeerde, zag ik in mijn spiegel een hele hoop politieagenten achter me aankomen. Die dachten dat ik een drugsdealer was. Ze hebben een hele auto van binnen en van buiten onderzocht. En ze hebben natuurlijk niets gevonden. Met nog minder dan 70 kilometer te gaan, heeft Martin alle vertrouwen in dat de mijlpaal van 1 miljoen kilometer probleemloos behaald zou worden. En dat is hij van plan te vieren met een klein feestje. Ja, ja, de auto wordt in de slingers gehuld en een taartje erop. Dus als je denkt, een betrouwbare auto. Ik wil eigenlijk helemaal geen andere auto meer. Ik wil gewoon 1 miljoen kilometer. Dan moet je een Audi 80 kopen. Ze bestaan nog wel, hoor, die Audi 80. Maar goed, het is ook een goed merk. Vroeger had je ook met Volvo, hè, die kon ook tonnen lopen, die dingen. Dus mooi verhaal, toch? Of niet? Oké, wij zijn Bingo FM. En dit is de nieuwe single van Edcilia Romley. En jij was bij mij.

met mijn ogen dicht. Ik kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. En je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Ik kan je niet missen. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, al zit alles me tegen, door jou ben ik nooit alleen. Ik voel je naast als ik 's nachts op straat wil.

Ah, dat is mooi gedaan, dit van de Stef Bos en Door de Wind. En dit is de laatste voor vanavond alweer. Het is voorbij gevlogen, de eerste uitzending weer na de vakantie. We even afsluiten met een mooi liedje van Yves Berendsen. En voorgoed voorbij.

is een mooie afsluiter voor vanavond. Yves Berendsen uit 2022 en voorgoed voorbij. Nou, dat wil ik niet zeggen, voorgoed voorbij, want volgende week zijn we er gewoon weer, hoor. De laatste noot live, iedere zondagavond tussen 8 en 11 uur bij Bingo FM. We sluiten de laatste nootjes van de hele week en het hele weekend af. Ja, leuk, hè? Straks na 11 uur bingo non-stop. En er komen heel veel leuke liedjes bij op het hele uur. Gewoon het nieuws, dus je wordt lekker op de hoogte gehouden. En morgenochtend om 8 uur dan Fred Siebelink weer in de studio met de ochtendshow. Ik dank iedereen voor al die leuke lieve mailtjes die we hebben mogen ontvangen. Jullie zijn me niet vergeten na de vakantie, want ik ben even 4 weken weg geweest. Hè. Dus ik denk, ja, jullie zijn ook weggelopen. Maar jullie zijn allemaal weer vol gas teruggekomen. Daar zijn we natuurlijk wel blij mee. Wij kunnen weer een afspraakje maken voor aanstaande zondag voor een nieuwe aflevering. De laatste nog live. Ik hoop je dan weer in goede gezondheid te ontmoeten. Voor zometeen slaap lekker. En ik zeg het altijd maar weer. Wees een beetje.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

liever spijt van wat ik niet heb gedaan. Dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt. Het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld. Geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.